Ja, wat zeg je van Olga op 2026 door televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of ja,